0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

luisteren wordt vele malen leuker. Met Radio Continu. Continu. Continu.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
2: Damian van Os, Hard to Get.
3: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8:00 werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9:00 kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: zijn toe alweer bijeen.
1: Zijn toe alweer bijeen.
0: Daar moet op gedronken worden.
1: Waarom liet je mij alleen?
0: Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland.
1: In een groen knollenland.
0: Als we gaan, dan met z'n allen.

0: The Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Heb je trek?

0: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Radio Continu.
7: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
7: In heel Nederland.

Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze dreigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
8: Autobedrijf
7: Bernie
8: Snijders.
9: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Gevonden.
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
7: Radio Continu.
8: Damian van Os, Hart

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.

0: 24. Download de app en start met ons.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, hoe meer nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
5: Heb je

0: Geen holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goorenieuwheden. Wie holt van holt.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Altijd gezellig.

0: Zij, wij. De muziek van Radio Continu maakt iedereen blij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
3: Radio Continu.
4: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol. En dat pakt mij.
0: Wat anderen doen, doen anderen.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Continu.
1: Goedemorgen Nederland. Wakker worden met Radio Continu.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
5: Radio Continu.
6: Damian van Os, Hard to Get.
7: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
11: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Zuurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker €600.000 per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werpt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
20: Dit is Radio Continu.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: De nummer 1 in gezelligheid.
21: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
22: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
20: Altijd gezellig.
23: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
24: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
25: Mag.
26: Wat mag?
25: Je weet wel, Mac.
26: Hè?
25: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
27: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
20: Dit is Radio Continu.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: De nummer 1 in gezelligheid.
21: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
22: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
20: Altijd gezellig.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de giga-gratisweken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Woonvoordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren, de woonspecialist.
14: Carparts Groningen Finsterwolde, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
2: Radio Continu.
3: Damian van Os, Hard to Get.
4: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestia.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Continu verkeersupdate.
3: Dankjewel, goedemorgen echte vrienden. Ga je zo meteen horen, Jan Smit, Gerard Joling. Allereerste vertragingen en snelheidscontroles. A12 een behoorlijke vertraging van een uur. Richting Utrecht, Gouda West en Woerden, 16 kilometer. Daardoor een ongeluk. Sterkte mocht je erin staan. Dan snelheidscontroles zijn nog doorgegeven in de app deze ochtend. A2 richting Eindhoven, Valkenswaard, 171.3. A9 richting Amstelveen, Uitgeest, 58.0. En A28 richting Amersfoort bij Elspeet 59.6.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
4: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
5: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.

0: Jammer dan, Stef Echo.
1: De ochtend met Kevin.
0: Dolly Dots en Hela die Ladido. En Jan Smit, Gerard Joling en Echte Vrienden. Waarin Lucas al zegt, ja, Trinidad wordt genoemd in Dolly Dots. En ja, daar heb ik toch wel een heel warm gevoel bij. Kijk, dat is heel goed. Oké, mooi. Nou, dat warme gevoel, dat gaan we alleen maar verder uitwerken. Tenminste, wij niet, maar nou ja, misschien met muziek. Maar aankomend weekend gaan de temperaturen daadwerkelijk ook echt omhoog. En gaan wij echt weer richting die zomerse temperaturen, is het vooruitzicht. Oké, komen we later. Ja, wat zal het zijn? Met een kwartiertje komen we er even op terug qua weerbericht. Neem dat zo even met je door. Oké, incheckers die ook al van zich laten horen in de Radio Continu app. Is het Erik vanuit Hogeveen onderweg naar een klus. Martin uit Emmen, goedemorgen. Even kijken vanuit... Wolvega wordt er al gereageerd. Vanuit Breda ook. Even kijken. Groetjes Gerrit uit Groningen. Ik kies vandaag voor Status Quo in het ABC'tje. Soestberg in de Grasmaaier. Zijn we er gewoon weer bij. Goedemorgen ook namens Michael. Michael, goedemorgen. Leuk dat je er weer bij bent. Gerard is erbij. Even kijken. Jappie checkt al in. Gisela Kramer. Laat ook gelijk al even een stem achter in de Radio Continu app voor het ABC'tje. Jan is dan alweer ingecheckt. Oké. Nog ook even de vraag richting jou, hè. Waarmee maak je jouw ochtend een stukje beter? Is dat koffie? Is dat muziek? Is dat een appje van je geliefde? Is dat de hond bijvoorbeeld? Is het juist de stilte? Of is het een collega die gebak meeneemt bijvoorbeeld? Oké, laat maar even achter in de app. Ik ben wel even benieuwd. Wat maakt jouw ochtend meteen een stukje beter?

0: Hij weet niet hoe.
1: Nee, Demi van Os, hij weet wel van hoe. Hard to get gaat hij hartstikke goed in de muziek. Ongelooflijk, wat een talent. We hebben hem afgelopen zondag natuurlijk in Rode mogen ontmoeten. En dat deed hij ook ontzettend goed. Jong, hè? Hij is 17 jaar en dan dit neer weten te zetten. Hè? Mooi, man.
2: De ochtend met Kevin.
1: Zo, oké, waar word jij vrolijker van tijdens jouw ochtend? Wat maakt jouw ochtend een stukje beter? Even kijken, er komen leuke reacties binnen. Ten aanzien van met de hond lopen. Dit maakt mijn dag echt goed. Ik heb een foto ook met het hondje er even uit. Dat is niet de enige die dat ook zo heeft. Gert uit Winschoten, idem. Wandeling met de hond, even een lekker rustmoment. Oordopjes in met jou op de oortjes en dan lekker door het park. Nou, ik zie ook daar een foto vanuit Winschoten met, waar de lucht ontzettend blauw is. Dat ziet er ontzettend lekker uit, hoor. Hey, wow, lekkere wandeling maken in de ochtend. Koffie en muziek, zo zegt Lucas. Koffie, muziek, hoppakee. Goedemorgen ook, zegt Annie. Radio continu erbij. Heerlijk. Even kijken, Jan Posma die zegt al. Heerlijk wakker worden met lekker vooruitzicht. Want nog een weekje werken en dan gaan we op vakantie richting Kreta. Hey, dat heb je goed voor elkaar. Oh, succes nog eventjes later. Laatste loodjes. En dan succes met het inpakken van de koffers. Koffie en radio continu, zo zegt ook Gerard. Even kijken, muziekje aan. Komt dat toch wel heel vaak naar voren ook. Even kijken, stilte wordt dan ook wel even genoemd. 'S Ochtends even wakker worden met rust. Met stilte, zo zegt Monique uit Sneek. Oké, mooi. Goedemorgen, het is zometeen het ABC'tje die we even naar voren gaan toveren gezamenlijk. Het is toch wel rock'n'roll, hoor. Hey. Oké, dan wil ik het bijna weer gaan noemen. Moet nog niet doen. Gaan we zo meteen zeker even bijpakken. Een klassieker uit de speaker, ga je ook zo horen. En terug naar de jaren 70 allereerst. Ike en Tina Turner. Over klassieker, hè?
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
4: Job down in
3: nice
4: the city.
3: And easy.
4: Working
3: but there's

0: jouw ochtend daadwerkelijk dan beter?
1: Nou, dat is toch wel koffie.
0: En ook echt wel muziek, hoor. Dat maakt mijn ochtend daadwerkelijk wel beter. En was antwoord op die vraag die ik jou ook stelde, inderdaad. Oké, zometeen. Klassieker uit de speaker. En dat begint met de tekst van Willeke.
2: Vriendje, mag ik even met je praten?
0: Nou, dan weet je denk ik wel welke we zometeen gaan draaien.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
17: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
18: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
19: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Heerlijk nazomerweer, flink wat zon. Toch ook kans op wat bewolking, wordt tussen de 15 en 20 graden. Morgen ziet er ook goed uit. Liefhebbers van nazomerweer, die kunnen geluk niet op. In het weekend kunnen we rekening houden met wel wat meer bewolking, maar de temperatuur, ja, aangenaam niveau, gaat wel ietsje stijgen richting de 24 graden. Die Jesse, die viral gaat over het internet zo langzamerhand, die zou zeggen:
20: lekker genieten van dit warme, mooie weer.
21: Lekker genieten, laat mij mijn leven alle dagen erbij.
0: Juist, ja.
18: Continu verkeersupdate.
0: En geen vertragingen, wel snelheidscontroles. A1 richting Hengelo, afrit Voorst 93.1. A15 richting Gorkum, Knoopend Ridderkerk 72.0. En de A30 richting Ede bij Barneveld 16.4.
18: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
22: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
18: Radio Continu.
23: Damian van Os, Hard to Get.
24: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer uit mijn woorden, want toen ben ik verloren.
23: Remco Carlos, de

Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. Hey, en het is toch geweldig om wakker te worden met Kevin op de radio. Dus bij Radio Continu, Kevin Terpstra. Zorg dat je meeluistert.

0: dit blijft mooi van Django. Wauw.
1: Oh, het is zo onbekend dat je mijn vader bent.
0: En het leuke is dat hij, dat doet hij tijdens optredens. Doet hij ook nog wel eens daar zijn moeders voor of daar zijn broers voor. Dat hij net even ietsjes anders verbastert na het privéfeest waar het betreft. En waar hij dan daar aan het zingen is. Ja, dat is toch leuk. Django, daarvoor Marco Borsato en Vrij Zijn. Je maakt kans op kaarten voor Bob Pops in de Buren. Het enige wat jij hebt te doen is het woordje feest even in de Radio Continu app te slingeren. Morgenavond, dan is het al zover. Sinneburen ligt bij Groningen, voor de mensen die het niet kennen. Ja, het kan natuurlijk, hè, het kan. Sinneburen in Groningen, de provincie, al daar met topartiesten voor aankomend weekend. Je kan de keuze maken of de Foute Avond, dat is morgenavond, met Stuk, DJ Roy, Poké, Lastig en Gast erop. Of dat je zegt van nou nee, aankomende zaterdag komt me eigenlijk beter uit. Baby Blue is er dan aanwezig, All The Fuck en Emma Heesters. Dus voor beide heb je wat dat betreft de keuze. Een tweetal kaarten kunnen voor jou zijn. Het enige wat je hoeft te doen is het woordje feest even te slingeren in de Radio Continu app. En dan maak je kans op deze kaarten. Dus voor de Foute Avond morgenavond of aankomende zaterdagavond met Emma Heesters. Bokpopzinneburen.nl. Daar vind je ook alle informatie. Ook over de andere avonden die er nog zijn. Want aankomende zondag hebben ze de theateravond met de Troubadours. En dan hebben ze volgende week nog Korsakoff en Dark Raven. Ja, dat is echt beuken op beuken. En de Hollandse Avond. Dat is volgende week de 3e van oktober. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Maar voor morgenavond en zaterdag dus. Een kans maak je op kaarten. Het enige wat je hoeft te doen is even het woordje feest te appen in de Radio Continu appen. Dan moet je bij ons maar even aangeven. Of dat we even contact hebben achter de schermen. Van even welke komen je het beste uit. Voor vrijdag of voor zaterdag. Daar komen wij ook wel uit hoor. Daar komen we ook wel uit. Oké, samen zijn. Gaan we zo meteen. Klassieker uit de speaker. Echt even terug in de tijd wat dat betreft hoor. Bob Marley en The Wailers. Theezakje. Nee, geitje. Could You Be Loved nu.

0: De klassieker uit de speaker, uit die hele grote kluis waar al die vinyl aan LP'tjes, singeltjes, zelfs de cd'tjes die hier nog liggen verscholen in de grote kluis, duiken terug naar 1987, waarin daar eigenlijk de titelsong van de tv-serie werd uitgebracht. Pompey de Robodol is ook terug te zien op het hoesje van de desbetreffende single. En het was nooit echt een hele grote hit. Is niet verder gekomen dan nummer 37 in de top 40 in Nederland toen in die tijd. Heeft er ook maar 3 weken in gestaan. En daarna ging het er eigenlijk ook heel snel weer uit. Maar toch is het een nummer waar vele mensen wel weet van hebben. Een mooi voorbeeld dat het eigenlijk dus veel groter geworden is, het lied aan zich, dan collectieve geheugen. En waar gaat het over? Ja, de kracht zit hem in de eenvoud. Het gaat met name over 2 mensen die elkaar nodig hebben. Samen lachen, samen huilen, onzekerheid delen met elkaar. En juist door die verbondenheid sterker te gaan staan. De klassieker uit de speaker. En deze is ooit nog een keer vertolkt ook, tezamen met Willeke en Guus Meeuwers. Later nog. Maar deze alleen, solo, Willeke Alberti, 1987, met Robodol in het achterhoofd.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Orbison, Oh Pretty Woman. Ja, ja, ja. Wat zou jij doen als je een klushuis hebt en je vindt er 3,2 miljoen euro in de muren? In een emmers, laders vol met briefjes. Wat zou jij dan doen?
1: De titelsong van de dag.
0: 3,2 miljoen euro. En wat is er wettelijk gezien aan vasthangend? Ga je zo meteen achterkomen.
1: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
5: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust leidden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Continu verkeersupdate.
0: Met snelheidscontroles. A7 richting Apeldoorn bij Rijzen 123.8. Ter hoogte van de afrit staan ze daar. A6 richting Emmeloord. Sint-Nicolaasgaal 301.8. En op de A30 richting Ede bij Barneveld staan ze bij 16.4.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
17: Op de Venehoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venehoeve, daar tap je het leven vers.
18: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
19: Nee. Pardon?
20: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
19: Oh, wegwezen!
20: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
17: Wist je dat je bij de Venehoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
21: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
22: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
23: Goedemorgen. Dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit de ochtend met Kevin.
24: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
23: Altijd gezellig

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Guus Meeuwis van Gant en ik tel tot 1, 2, 3.
1: Titelsong van de dag.
0: Juist, oké. Okay. Tellen kon je ook blijven in Napels. Daar trok de politie deze week 3,2 miljoen euro cash uit de wanden van een appartement. Ja, dat is even verder tot 3 tellen. Emmers en laders vol met briefjes van 50. Keurig verpakt in sealfolie en weggemetseld in een muur. Ja, beelden van de Italiaanse Carabinieri, die zijn wat dat betreft wel heel erg duidelijk. Agenten die met mokers en breekijzers de muren openbreken. Pakket na pakket na pakket met bankbiljetten, die komen uit die muur. De buit was zo gigantisch dat er letterlijk plastic emmers aan te pas moest komen om alles te vervoeren. En naast de cashberg vond de speurder ook nog 11 luxe horloges te waarde van ruim 127.000 euro. Deels weggestopt ook al onder de douchevloer. Ja, daar moet je ook maar achter zien te komen. Hé.
2: De titelsong van de dag.
0: Maar stel, hè, je komt dit nou in één keer tegen. Ik bedoel, ja, de kans is klein. Zeker in de grootte hiervan dat je het tegenkomt. Maar ja, helemaal ondenkbaar is het natuurlijk niet. Maar wat moet je er dan mee? Mag je het dan houden? Ja, in Nederland geldt dan de wet: als de oorspronkelijke eigenaar echt niet meer te achterhalen is, dan kan het gelden als een schatvondst. En de waarde wordt dan in principe 50-50 verdeeld tussen de vinder en de eigenaar van het pand of de grond ter plaatse. En je moet de vondst dus wel melden. Het lijkt alsof het geld afkomstig is van criminaliteit. In dit geval, ja, dan gaat het feest niet door. Justitie kan het geld in beslag nemen en ook meteen een onderzoek gaan starten daarna. Dus, nou ja, dat is de keerzijde ook alweer. En in dit geval, nou, dan heeft het toch wel meer iets van criminaliteit geld ten aanzien van Napels, waar dit gewonnen is. Maar ja, 3,2 miljoen euro. Je zou het maar kunnen vinden tussen je muren. Hey. Ja, niet zeggen dat je nu zo meteen met de moker en de bel te gang moet gaan, hè, in huis. Nee. Rustig aan.
3: De titelsong van de dag.
0: We laten even achter in de Radio Continu app. Toepasselijk, wat past hierbij? Iets over, nou ja, een toch wel een fonds doen. Hè? Iets over iets vinden in het huis. Of iets over je huis zelf. Of iets over een eigenaar. Iets over de schat in kwestie dan 50-50 verdelen tussen de vinder en de eigenaar van het pand / grond. Oké, ik ben heel erg benieuwd waar jij op uitkomt. En wat zou je dan doen met dat geld? Laat dat ook even achter in de Radio Continu app.

0: op onze huid in Nederland, die kunnen we ook echt wel pakken. Ik denk dat meer de herfstvakantie ideetje zou kunnen zijn wat dat betreft voor Griekenland.
1: De titelsong van de dag.
0: Oké, kwam deze onder andere al binnen. Peter Gabriel, die hadden we zojuist al even een slingertje gegeven in de roulette. Oké, is inderdaad een hele mooie suggestie geweest. Bruno Mars en Treasure kwam ook nog mee. En Buried Treasure van Kenny Rogers. Uiteindelijk is

0: een sledgehammer of een sloopkogel. Ja, wrecking ball. Miley Cyrus werd zojuist ook al eventjes geopperd. En dat is vandaag de dag van de gorilla. Zouden we daar muzikaal ook nog even iets aan kunnen passen? Zo meteen tussen 10:30 en 11:30 maar eventjes, denk ik, hè?
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. Bij RTT, hoe meer nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In gore nieuwheden. Wie holt van holt.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen?
16: Drakentemmen in het Verre Oosten?
17: Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
22: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
24: Carparts Groningen Finsterwolde, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
25: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
27: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: Het is wat dat betreft lekker nazomerweer. Flink wat zon, 15 tot 20 graden. Morgen ziet er vrij uit voor liefhebbers van nazomerweer. Het weekend kunnen we rekening houden met iets meer bewolking, maar de temperatuur blijft iets hoger ten aanzien dan vandaag. Echter is het niet 22 tot 24 graden, waarvan we zojuist al een appie kregen. Kerst is nog 92 dagen. Hoezo gaan we nou weer de warmte opzoeken?
3: Continu verkeersupdate.
2: Geen probleem als je het mij vraagt, hoor. Heerlijk terrasweer, toch? Voor aankomend weekend. Die kerst, 92 dagen nog maar. Dat duurt nog wel eventjes. Voordat je het weet is het weer zover. Ik snap hem helemaal, maar... Oké, vertragingen zijn er niet. Wel snelheidscontroles. A1 richting Amsterdam. Amersfoort Noord, 39,8. A27 richting Almere. De Stichtse Brug, 108,5. En de A50 richting Zwolle. Apeldoorn Noord, 213,1.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
6: Damian van Os, Hard to Get.
7: Ik speel

0: Ja, nou, dat was wel duidelijk, hè, met die grote handen. Ja, oké, vandaag het ABC'tje. Toch iets wat rock and roll. Ja, het is nou niet echt hard rock of zo, maar het is volgens mij prima te doen. Herman Brood en tezamen met is Wild Romance. Saturday Night, ZZ Top en Sharp Dressed Men. Zie je wat dat betreft op B weer terug. En Status Quo, Roll Over, Lay Down. Muzikaal klinken ze zo.
1: Het ABC'tje. Naar wie gaat jouw keuze deze ochtend?
0: Oh, heeft toch wel mijn voorkeur hoor, hey, Herman Brood.
2: I just can't wait.

0: Het ABC'tje.
1: Ja, doet het ook goed hoor. Hey, het aantal stemmen wat op Status Quo binnenkomt is misschien nog wel het grotendeels wat hier in de app verschijnt. Freek Lab gaat voor C, Groetje uit Uderterp. En Betty gaat voor een C. Ja, dan wel de oude rocker Herman Brood. Oké, okay, een A'tje wordt in dit geval al genoemd Saturday Night. Zet wel even een stem voor je bij. René van Polen gaat voor Status Quo. Dankjewel ook. Jan Posma gaat voor B, Sharp Dressed Man. Oké, okay. Henny, even kijken. Groetjes uit Brabant. Doe maar C, Rollover Lay Down. Sandra uit Ruurlo. Allemaal zijn ze mooi, maar mij is heel veel uit. Ik ga toch genieten, 11:15. Oké. Okay. Hendrik Hopman uit Helmond. Staat niks bij voor in mijn genre. Oké, okay. Misschien morgen een nieuwe kans. Nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Alhoewel. Ja, het is dan weer donderdag natuurlijk. Zit al een beetje in mijn hoofd wat dat betreft. Nee, morgen gaan we middels categorieën doen. Is ook zo. Sorry. Ja, ik moet nog een beetje wennen. Maandag en dinsdag viel even af. Dus dan is je week meteen alweer compleet anders. Hey. Oké. Okay. Herman, misschien en Hendrik, misschien volgende week maandag dat er iets tussen staat voor jou dan. Marcel Noordman uit Sint-Anne-Barochi gaat voor een B. Sharp Dressed Man. Oké, okay, Piet, Boer Piet, Herman Balen. Op zijn Vries in dit geval. Herman Brood. Henny uit Deventer gaan we voor alle drie. Jorien gaat voor een A. Even kijken, laten we er even twee uithalen nog. Even doorheen scrollend. Ingrid, even kijken, uit Almelo gaat voor een A'tje in dit geval. Saturday Night, Herman Brood. En de laatste die we er even uithalen is Menno Lesterhuis. Die gaat voor CC Top. Het is Herman Brood en Status Quo die de strijd daadwerkelijk echt om plekje nummer 1, plekje nummer 2 hebben. Maar we gaan voor nummer 1 natuurlijk. Op dit moment, meeste stemmen, tussenstand, Status Quo.
2: Serieus, dit weekend is van mij.

0: keurig. Oké, er zijn een aantal biedingen extra bijgekomen ten aanzien van Tour de Pieterpad. En de veiling die daarmee nog steeds draait. VIP-kaarten Roxy Dekker, daar is een bod op gekomen zojuist. Oké, gaan wij er zo meteen even bij pakken.
1: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland. Aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
15: gigaveel.
16: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid zet de tijd op 11 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dankjewel. Nou ja, ander nieuws was deze week natuurlijk. Je hebt Facebook, je hebt Instagram, je hebt TikTok, je hebt wat allemaal wat niet. Maar Hives is er ook weer bij. En ik heb me officieel aangemeld bij Hives. Geregistreerd en wel. Na zoveel jaar eindelijk weer dat het weer plaatsvindt. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Hoe sta jij daar tegenover?
19: Continu verkeersupdate.
0: Ofwel, heb jij Hives alweer geïnstalleerd? Is dat alweer op je telefoon te vinden? Heb je een profiel aangemaakt? Er zijn er alweer foto's te vinden. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij erin zit. Ga je mee met de nieuwe Hives-trend of niet? Oké. Veiling.radiocontinu.nl gaan we er zo meteen bij pakken. Al het geld wat te goeden is richting Stichting voor het Kind gaan we zo meteen nog even belangs. Vertragingen zijn er niet. Wel snelheidscontroles. A1 richting Amsterdam, Amersfoort Noord, 40.0. A27 richting Almere, de Stichtse Brug, 108.5. En de A50 richting Arnhem, Apeldoorn Noord, 209.4.
19: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
21: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
22: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
23: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
24: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
19: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.
25: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
19: Altijd gezellig.

daarvoor nog. Ja, zo glimmend in het zonnetje die we voor de aankomende dagen nog zeker hebben. Het is heerlijk na zomer weer wat dat betreft. Oké, okay, dit is leuk. Ja, qua hypes. Ja, even kijken. Ik zie een appie van Jip die al zegt... Ah, ik weet niet of ik met deze hype mee ga doen. Facebook, Instagram, TikTok en dan ook nog hypes ernaast. Ja, ja dat is wel zo. Alles met elkaar is natuurlijk wel opstapelen, opstapelen, opstapelen. Chris die daarentegen dus eigenlijk wel zegt... Nou ja, ja, die extra pagina kan er ook nog wel eventjes bij. Ik heb al aangemeld. En hypes, oké. Okay. Ja, ik heb inmiddels zelf al even opgezet. Kevin Terpstra staat inmiddels al op hypes. Ik moet er wel weer aan wennen. Het is volgens mij meer dan 10 jaar geleden, toch? Oh, wacht, is hier een appje van Stefan. Oké, okay, na 13 jaar is hij ook weer te vinden. Oké, okay, na 13 jaar is hypes uiteindelijk weer online. En deze week is dat wat dat betreft met grof geweld eigenlijk gelanceerd. Radio Continu binnenkort ook op Hives. Ja, ja, ja, we zijn er druk mee bezig op achtergrond om daar ook even een account voor te registreren. Maar het gaat niet zomaar, nee. Je moet eerst een e-mailadres invullen. Dan moet je uiteindelijk toestemming krijgen van Hives. En pas daarna kan je aanmelden. Nou ja, oké, okay. We zien wel hoe het afloopt. Ik heb ook geen idee eigenlijk hoeveel tijd je erin moet gaan steken. En alle social kanalen, alle social pagina's. Poeh, dat is er wel eventjes, hè. Oké, okay, fietsend. Ja, fietsend door de veiling. Met name voor Tour de Pieterpad. We hebben onlangs natuurlijk de week gehad dat wij van Maastricht richting Pieterburen aan het fietsen waren. En daar vasthangend hangt de veiling. En daar staan toch zoveel mooie dingen, gave dingen in. Die je normaal gesproken echt niet zou kunnen vinden. Net als bijvoorbeeld VIP-kaarten voor Roxy Dekker. Ze is compleet uitverkocht met het concert wat ze gaat geven in de Johan Cruijff Arena. Maar die VIP-kaarten, daar is zojuist op geboden door Boer Piet van de Schal. Scharrelderij, dat moet ik goed zeggen. Oké, er is een bod opgekomen van €180. Het zijn 2 VIP-kaarten waarmee je daar dus heen kan. Dick Kams heeft zojuist nog een bod uitgebracht. Ook ter aanzien van het luxe verrassingspakket van Chanel. De Kramer Flying. De gitaar in de V-vorm. Hans-Hendrik van de Veen heeft erop geboden in de tussentijd. Is ook terug te vinden op onze website veiling.radiocontinu.nl. En Gideon heeft geboden op de polo van Tour de Pieterpad. Waar uiteraard ook alle sponsoren op staan. Voor €325 tot dusver. Even kijken, dat brengt ons richting nog mooie veilingstukken die er staan. Er is ook zojuist een nieuwe bijgekomen. Dinner in the Sky. Bied mee voor 2 plekken voor een Dinner in the Sky. Beleef een onvergetelijk moment op maar liefst 50 meter hoogte. Hoe dat eruit ziet, die foto die zie je ook op veiling.radiocontinu.nl. Je kunt daar feestelijk wat dat betreft te eten. Feestelijk word je ook ontvangen met een drankje. Daarna is tijd om plaats te nemen. En dan ga je omhoog. En eenmaal in de lucht geniet je van het spectaculaire uitzicht en de muziek die de sfeer compleet maakt. Dinner in the Sky is een bijzondere ervaring waar je letterlijk zo 50 meter boven de grond wordt getild. En het allermooiste, je biedt in dit geval niet voor één, maar echt voor een belevenis voor 2 personen. En daarmee steun je natuurlijk ook Stichting voor het Kind. 2 plekken dus. Daarop is het op dit moment geopend. Dus je kunt je bot erop uitbrengen. Silky Flowers is ook een volgend veilingsitem wat zojuist geopend is en erbij gezet is. Een echte blikvanger. Silky Flowers stelt voor onze veiling een schitterende vaas samen. Met stijlvol samengesteld boeket. Zijn zijde bloemen die beschikbaar daarin worden verwerkt. Kleurrijk en elegant bloemstuk wat altijd mooi blijft. En bij ieder interieur toch even net dat beetje extra's geeft. Een bijzonder veilingstuk wat er jarenlang van kut gaat genieten. Aangeboden dus door Silky Flowers. Veiling.radiocontinu.nl. Daar kan je botten uitbrengen. Daar zie je meerdere items tussen staan. Scroll er eventjes doorheen. Kijk er eventjes doorheen. En kijk even wat er dan gebeurt. Ook even ten aanzien van wat er allemaal is. Ger heeft ook... even kijken. Zie vanmorgen ook nog een bot uitgebracht. Op een uniek kunstwerk van Daniel Sloot. Vanuit het hart heeft hij op dit moment €300 geboden. Kijk, dat is mooi. En dat geld gaat richting Stichting voor het Kind. Hè? Dus we hopen natuurlijk zoveel mogelijk biedingen te mogen ontvangen. Zodat wij die kinderen gewoon echt een onvergetelijke dag kunnen gaan laten beleven. En daarnaast zijn ze natuurlijk bezig met het nieuwe project om kinderen toch zover mee te nemen richting
de toekomst. Hè? Dus vanaf een 12, 13 jaar dat ze echt proberen de kinderen handvaten te geven om verder te kunnen gaan en verder te kunnen gaan groeien. Oké, okay. Nou, dit zijn alle mooie bedragen. Een mooie tussenstand in de tussentijd op de veiling. Alles teruglezen kan dus veiling.radiocontinu.nl. Zometeen de ontknoping van het ABC'tje. Allereerst normaal. Zijn naam

0: dat ging niet. Daar ging niet.
1: Het ABC'tje.
0: Helemaal Brood, Saturday Night, ZZ Top, Sharp Dressed Man en Status Quo, Roll Over Lay Down. Dat waren, dat weet ik, de meer keuze waar je de keuze uit had vanaf vanmorgen 7 uur. Oké, uiteindelijk, alles bij elkaar opgeteld, hebben wij een grote winnaar. En met groot is het 71,8% voor de stemmen die toch koos voor Status Quo. Je hoort de mannen in de tussentijd, hè, de mannen. Ja, met de luchtgitaar in de aanslag. Roll over, lay down.
1: Het ABC'tje.

0: Lekker, hè? Wow, status quo. Roll over, lay down. Waar het zich daarna weer weet op te bouwen met de gillende gitaren. Rock editie van het ABC'tje. Even de vraag of we het zo meteen kunnen doen. Maar Monique Smit, zouden we die zo meteen kunnen draaien? Monique, wat vind jij er eigenlijk van?
1: Ik vind het geweldig dat mijn muziek wordt gedraaid bij Radio Continu.
0: Nou, ik had ook niet anders verwacht eigenlijk. Hey. Heel eerlijk gezegd. Nee.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Mannenmag met ch.nl.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Uw auto verdient goede service. Autohaus Kronemeijer. Als officieel Kia en Opel servicepartner verzorgen wij onderhoud en garantiewerkzaamheden. Maar ook voor APK en reparaties aan alle andere merken en campers bent u van harte welkom. Nieuwe klant? Kom gerust langs in Emlichheim, gelijk achter de grens bij Schonebeek, voor een eventuele gratis check. Samen met onze serviceadviseur bekijken we uw auto op de brug. Wel zo persoonlijk, wel zo vertrouwd. Autohaus Kronemeijer. Autohaus-kronemeijer.de.
15: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
16: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
17: Lekker na zomerweer, 15 tot 20 graden. Ook morgen, liefhebbers van zomerweer, opgepast. Ja. Het weekend ook. Het blijft qua temperatuur gewoon lekker tussen de 22 en 24 graden. Wel wat meer bewolking voor aankomend weekend. Na het weekend gaat het nog warmer worden en stijgt de temperatuur echt richting zomerse waarden.
15: Continu verkeersupdate.
17: Geen vertragingen, snelheidscontroles. A9 richting Alkmaar, Bad Hoeverdorp 37.4. A59 richting Knooppunt Zonsveel. Bij Waspik staan ze bij 105.9.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
18: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
15: Radio Continu.
19: Damian van Os, Hard to Get.
20: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spakelijk

0: Frank Boeien. En zwart-wit daarvoor Monique Smit en Twijfelaar. Wordt het jouw bed of mijn Twijfelaar? Ja, het is altijd wel zo'n dingetje met kinderen natuurlijk ook. Hè? De Twijfelaar er even tussenin plaatsend. En ja, vaak is dat wel een mooie oplossing. Het is wel een mooi ding. Maar ja, op het moment dat je daar met partner in wil liggen, dan is het vaak wel weer een afrader, hoor. Hey. Oké, ik laat je een fragmentje horen en jij mag daadwerkelijk antwoord geven middels de radioconten. Nu app is gratis te downloaden, de App Store en Google Play Store. En ja, niet meteen schrikken, hij ziet er ook echt wel anders uit dan een weekje geleden. Hij heeft even een kleine verfrissende update gehad. Net als onze website, radiocontinu.nl, ziet er ook weer anders uit. Dus ja, zo af en toe, dan moet je gewoon met de tijd mee. Ik bedoel, het is dan geen hypes, maar het is wel de Radio Continu website, hè, waar we het over hebben. Oké. Dus de app ziet er ook weer ietsjes anders uit. Heb je die nog niet op je telefoon, is die gratis te downloaden in de App Store van Google en van Apple en de Google Play Store. Daar is je ook in te vinden. Oké. Jij mag die app bijpakken en de artiest in kwestie aan ons doorgeven als jij die meteen denkt te herkennen in dit geval ook. Het is wel zang en is op zich best wel lang. Ik moet zeggen, voorbij de 5 seconden. Dus ik heb wel zo'n vaag vermoeden dat dit best wel een makkie zou kunnen worden voor je. Oké. De artiest, daar gaan we. Raad de artiest.
1: Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me.
0: Ja, ik hoor je wel meteen denken. Ja, dit komt me wel bekend voor. Ja, het was wel een grote hit natuurlijk in Nederland ook. Wanneer en voor wie die is? Ja, nee, dat ga je niet verklappen. Ook geen titel. Nee. Dat is aan jou. Welke artiest hoorde jij zojuist? App hem maar door in de Radio Continu app. En dat betreft dus niet deze Queen, hè, met Show Must Go On. Nee.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Hero. En toen ik je zag. Helaas niet meer onder ons, maar muzikaal nog steeds aanwezig. En ja, als ik me niet vergis, heeft Guus Meeuwis daar natuurlijk ook weer een variant op gemaakt. En zo blijft de muziek door leven en leven en leven. En gelukkig ook maar. Wat een prachtpareltje. Toen ik je zag. Daarvoor Queen en daarvoor...
1: Praat de artiest.
0: Ja, liet u een klein stukje horen van de artiest in kwestie. En ja, gaan we toch even een belletje doen. Ik zie Stephanie. Stephanie in de app staan. Oké, okay, Stephanie.
2: Met Stephanie.
0: Stephanie, Radio Continu, Kevin.
2: Hoi.
0: Schrik je, hè? Nee toch?
2: Nee.
0: Oh, gelukkig. Stephanie.

0: Waar kom je vandaan?
1: Uit Den Bosch.
0: Den Bosch. En het is altijd gezellig in Den Bosch, toch? Brabantse gezelligheid.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, ja, het Radio Continu aanstaan. Je hoorde net een heel klein stukje van een nummer, van een artiest. Welke artiest is dat volgens jou?
1: Nielson.
0: Wist je dat gelijk dus ook?
1: Ja, ik hoorde het en ik zei tegen mijn cliënt, want ik ben aan het werk. En ik zeg, dat is Nielson. Dus toen ben ik dat gaan sturen.
0: Heel goed. Hey, maar heeft jouw cliënt dan continu aanstaan of jij?
1: Die heeft ook altijd continu aanstaan, maar ik thuis ook.
0: Hé, hey, wat gezellig. Oké, dan.
1: Ik ben het gaan luisteren omdat mijn cliënt dat thuis ook altijd, of in ieder geval als ik aan het werk ben, heb ze het altijd aanstaan.
0: Oh, kijk, dus het is echt de ambassadrice geworden daar, jouw cliënt. En jij nu ook dus?
1: Ja, zeker weten.
0: Hé, hey, wat goed om te horen, Stephanie. Wat leuk. Hé, hey, ik ga Nielson even voor jou draaien. Wil je de groetjes ook even doen aan je cliënt dan?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké. Dankjewel en ik wens je een hele mooie donderdag.
1: Van hetzelfde.
0: Houdoe.
1: Houdoe.

Stephanie uit Den Bosch. Gefeliciteerd Nielson, Beauty and the Brains. Ik wens je nogmaals een hele mooie donderdag vanaf deze kant. Morgenochtend verzoek vrijdag middels categorieën.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
11: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint. Boost yourself.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
21: Uw auto verdient goede service. Autohuis Kronemeijer. Als officieel Kia en Opel servicepartner verzorgen wij onderhoud en garantiewerkzaamheden. Maar ook voor APK en reparaties aan alle andere merken en campers bent u van harte welkom. Nieuwe klant? Kom gerust langs in Emlichheim, gelijk achter de grens bij Schonebeek, voor een eventuele gratis check. Samen met onze serviceadviseur bekijken we uw auto op de brug. Wel zo persoonlijk, wel zo vertrouwd. Autohaus Kronemeijer. Autohaus-kronemeijer.de.
22: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
23: Radio Continu. Nieuws.
0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
18: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
23: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
24: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
25: Dit is Radio Continu.
26: Al meer dan 25 jaar.
25: De nummer 1 in gezelligheid.
26: In heel Nederland.

0: Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd.
1: Altijd.
0: Gezellig mee.

0: Radio Continu.
1: Radio Continu.
0: Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep in Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
11: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
12: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
17: Damian van Os, Hard to Get.
18: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik...

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

De nummer 1. Nummer 1 in gezelligheid. Radio Continu.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pakken.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: En ook extra goedkoop. Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
14: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
19: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op fossiexxl.nl of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
20: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
21: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
16: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
21: Radio Continu.
22: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
21: Radio Continu.
22: Damian van Os, Hard to Get.
23: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT, in goor en nieuwheden. Wie holt van holt.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter.
17: Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
18: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
19: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
20: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
21: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
22: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Dit is Radio Continu.
25: Al meer dan 25 jaar.
24: De nummer 1 in gezelligheid.
25: In heel Nederland. Via

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
4: Giga veel.
2: Gratis producten. Tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Mannenmag met ch.nl.
11: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
12: Radio Continu.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
12: Radio Continu.
14: Damian van Os, Hard to Get.
15: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
11: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
12: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
13: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 3 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
17: Dit is Radio Continu.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: De nummer 1 in gezelligheid.
18: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
17: Altijd gezellig.
20: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
21: Nee. Pardon?
22: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
21: Oh, wegwezen!
22: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
23: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
24: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
25: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
26: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
27: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
7: Radio Continu.
8: Damian van Os, Hard to Get.
9: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Flori Infra Groep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel nog snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
14: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
6: Altijd gezellig.
7: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bevelden of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno. Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
17: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
18: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
20: Radio Continu.
21: Damian van Os, Hard to Get.
22: Ik speel geen hard to get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diepe racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen.
19: Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
16: Dit is Radio Continu.
10: Al meer dan 25 jaar.
16: De nummer 1 in gezelligheid.
10: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
20: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
16: Altijd gezellig. Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl. Of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
21: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
22: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Jong, oud, hij, zij, wij. Iedereen kan het beamen. Radio Continu maakt ons allemaal blij.
1: Zimba! Nossa!

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Radio Continu.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
15: Radio Continu.
17: Damian van Os, Hard to Get.
18: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom in.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
9: Heb je trek?

0: tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschgelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland.

0: Op de Veenehoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Veenehoeve, daar tap je het leven vers.
1: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
0: Wist je dat je bij de Veenehoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
2: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Action hebben we altijd...

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
2: Giga veel.
0: Gratis producten. Tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment

0: eigen barretje thuis. Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-pallast.de.
1: Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft. Iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel.
2: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou. NVM.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
16: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
17: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
18: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
19: Radio Continu.
20: Damian van Os, Hard to Get.
21: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik...

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
1: Of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho-beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
5: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Radio Continu.
11: Al meer dan 25 jaar.
8: De nummer 1 in gezelligheid.
11: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
12: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
8: Altijd gezellig.
13: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
14: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Verschoon.

0: rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
13: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
14: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
17: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht, thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
18: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
19: Radio Continu.
18: Damian van Os.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg. Waar

0: Sint korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Continu verkeersupdate.
4: Met de verkeerscontroles van deze donderdagavond, de A7 Heerenveen richting Groningen, staan ze bij 168,1. Dan de A27 Utrecht richting Almere, daar staan ze bij 108,3. En dan pakken we er nog eentje, A30 Barneveld richting Ede, staan ze bij 16,2.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
5: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
6: Nee. Pardon?
7: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
6: Oh, wegwezen!
7: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
8: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
10: Valdorpelshop.nl.
1: Dit is Radio Continu.
12: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
12: Tot 10 uur vanavond is dit De Avond met Miek.
13: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
12: Ook in de avond gezellig.

Chris Isiaak, Wicked Game. En dan een hele goede avond. Welkom bij de avond met Niek. Leuk dat je er weer gezellig bij bent vandaag. Donderdagavond, dus het weekend staat voor de deur. En ben ik heel benieuwd, wat heb jij de komende dagen op de planning staan? Vanavond gaan we in ieder geval vast het weekend een beetje naar voren halen. Daar horen natuurlijk ook jullie leuke verzoekjes bij. Dus welke plaat brengt jou vandaag helemaal alvast een beetje in die weekendstemming? Laat het even weten in de app van Radio Continu. Want tot 10 uur heb ik de tijd om al die leuke verzoekjes te gaan draaien vandaag.

Wondo, Dio, Dance with Somebody, hoorde je net. En ik vroeg dit om de leuke verzoekjes die je al een klein beetje in de weekendstemming zou brengen. Ja, en het eerste verzoekje van vandaag dat er binnenkomt is Henk Wijngaard. Nou, natuurlijk gaan we die even draaien. Heb jij nou nog zo'n andere leuke plaat die jou helemaal in de weekendstemming brengt? Laat het even weten, want tot 10 uur kan ik die gewoon voor je draaien vandaag.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Draken temmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
13: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
18: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
19: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
20: Er staat een frisse nacht op het programma met plaatselijk vorst aan de grond in het noordoosten. Morgen staat er een heerlijke nazomerdag op het programma. In het weekend moeten we rekening houden met meer bewolking, maar de temperatuur blijft op een aangenaam niveau. Na het weekend wordt het flink warmer en stijgt de temperatuur naar de zomerse waarden.
18: Continu verkeersupdate.
20: Met de snelheidscontroles van dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag staan ze bij 24,4. Dan de A27 Utrecht richting Almere staan ze bij 115,0. En dan nog de A30 Barneveld richting Ede staan ze nog steeds bij 16,2.
18: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
18: Radio Continu.
21: Damian van Os.

André Hazes. De nacht is mijn leven. En er komen echt ontzettend leuke berichtjes binnen. Ik zal dus even een paar uithalen. Voor het weekendgevoel zou ik graag Atje voor de sfeer willen. Nou, natuurlijk, die ga ik even in de playlist zetten. Er komen ook wat plannen binnen voor het weekend. Ik ga niet zoveel doen eigenlijk. Met een maat vogelspotten, altijd leuk om te doen. Nou, dat kan ik me voorstellen. Heerlijk in de natuur. Helemaal stil en rustig, stel ik me zo voor. Met een verrekijker, lekker vogels kijken. En Wilco stuurt ook een berichtje. Ik mag het weekend werken na een weekje vrij. Voor al die mensen die ook gaan werken, zou je daarvoor een mooi wark willen draaien met Warkende Helden. Nou, Wilco, natuurlijk speciaal voor jou. Even mooi wark. Ook Atje voor de sfeer komt dus langs. En heb je nog een ander leuk verzoekje die jou helemaal in de weekendstemming brengt, laat het even weten in de app. En dan kan ik die ook gewoon voor jou draaien vandaag.

René Karst, Atje voor de sfeer. En daarvoor hoorde je dus mooi Wark met Warkende Helden. Een verzoekje van Wilco. Nog steeds komen er echt ontzettend leuke verzoekjes binnen. Ook de Amazing Stroopwafels worden net aangevraagd met Oude Maasweg. En mocht je nou luisteren denken, ik heb ook een leuk verzoekje. Laat dat heel snel weten, want dan ga ik die ook gewoon voor jou draaien.

De Amazing Stroopwafels Oude Maasweg, hoor je net. Weer zo'n leuk verzoekje uit de app die net binnenkwam. Ja, en nog steeds komen dus ontzettend leuke berichtjes binnen. Ik krijg net een berichtje. Hoi hoi, zou je een liedje van Frans Bauer willen draaien? Heb je even voor mij, voor mijn vreubelvriendinnen Elle en Inge. Groetjes Johanna uit Beek en Donk. Met een fotootje erbij, we zitten gezellig te haken. Ja, en dan moet ik heel eerlijk toegeven. Ik kreeg dat berichtje dus, vreubelvriendinnen. Ik denk, vreubelvriendinnen, wat is dat nou? Dus ik heb toch maar even Google erbij gepakt en opgezocht. Wat is dat, vreubelvriendinnen? Vreubelvriendinnen zijn vriendinnen die graag samen creatief bezig zijn. Knutselen, haken, breien, kaarten maken enzovoort. Nou, ontzettend leuk. Zo leer je dan op deze donderdagavond ook gewoon weer wat vreubelvriendinnen. Nou, speciaal voor de vreubelvriendinnen dus Frans Bauer.

Frans Bauer heb je even voor mij, speciaal voor de Vreubelvriendinnen. Ja, dan ben ik toch even nieuwsgierig, want ik zei, ik wist niet wat het betekende. Maar wist jij dat wel? Dan zit je te luisteren en dacht je, Vreubelvriendinnen, of Vreubelen, daar heb ik überhaupt nog nooit van gehoord. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat het even weten in de app. Wist jij wat het woord Vreubel betekende? Het was dus helemaal nieuw voor mij.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Flori Infra Groep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
7: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resomeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resomatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resomatie mogelijk te maken. Resomatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Continu verkeersupdate.
12: Met de snelheidscontroles van dit moment. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Hier staan ze bij 14,4. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord. Staan ze bij 108,3. En dan nog eentje de A27 Utrecht richting Almere. Even oppassen bij 108,6.
13: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
14: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
15: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
16: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
17: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
19: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
20: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
21: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: De

Menno, Abe, lang leven de liefde. Ja, en de een die zit te haken, de ander kijkt voetbal, terwijl gezellig naar radio continu wordt geluisterd. Want ik zie net Nederland tegen Duitsland vandaag en het is nog 0-0. Ook wordt er geluisterd vanuit de auto onderweg naar huis. En diegene die in de auto zit, die stuurt om alvast een beetje in de weekendstemming te komen. Kun je Moet dat nou draaien van Robert van Hemert en Donnie? Nou, dat vind ik een goed idee, die heb ik in ieder geval even klaarstaan. En nog steeds geld, jongens. Heb je nou een leuk verzoekje? Laat dat even weten, want dan kan ik die ook nog even voor je draaien. Want tot 10 uur hebben we de tijd om al die platen gewoon voorbij te laten komen.

0: Jason.
1: DJ Ochi, Dua Didi. Ja, en ik had het net over het weekend. En ja, dit weekend staat er ook nog wat leuks op de planning. Zie ik net staan. Bokpop Zinneburen is er dan. En dan met morgenavond de Foute Avond met Stuk TV. DJ Roy, Pook en Lasse gast erop. En dan de zaterdag heb je Party Night met Emma Heesus, Aldo Fock en Baby Blue. En mocht je nou denken, één van die avonden, daar zou ik wel echt heel graag bij willen zijn. Laat dat even weten in de Continu-app, want ik mag vandaag gewoon een paar kaarten weggeven. Laat dan even weten welke avond jij dan absoluut niet zou willen missen. En mocht je dit weekend nog niks te doen hebben, dus de vrijdag de Foute Avond en de zaterdag Party Night. Leuke artiesten, kijk even op de site van bokpopzinneburen.nl. En mocht je daar nou heel graag bij willen zijn, laat dat even weten in de app. En wellicht kan ik je blij maken met een paar gratis tickets.

Sander Kwarten kiezen of delen. En nog steeds komen er ontzettend leuke berichtjes binnen in de app. Even kijken, ik zie een verzoekje binnenkomen. Danza Coduro en ook Kleine Vogel van Senna. Nou, die twee platen ga ik zeker ook eventjes toevoegen aan de playlist voor vanavond. Want ja, jullie bepalen uiteindelijk wat we gaan draaien vandaag. Ja, en mocht je dus bij Bokpop willen zijn. Ik mag vandaag dus een paar tickets weggeven. De vrijdag en de zaterdag. Morgenavond begint dat dus al met Stuk TV. DJ Roy Pook, lastig gast erop. Wil je daar nou bij zijn? Laat het even weten. Ook de zaterdag kan ik tickets weggeven. De Party Night en My Hastings, All The Fog en Baby Blue. Ja, en wil je dat nou niet missen? Wil je daar heel graag bij zijn in Siddeburen? Laat dat even weten in de app. Want ja, ik mag een paar tickets weggeven vandaag. Ook nog steeds ruimte voor nog meer leuke verzoekjes. En ja, met die eerste die ik net zei, ga ik gewoon beginnen.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Het Radio Continu Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
5: Er staat een frisse nacht op het programma met plaatselijk vorst aan de grond in het noordoosten. Morgen staat er een heerlijke nazomerdag op het programma. In het weekend moeten we rekening houden met meer bewolking, maar de temperatuur blijft op een aangenaam niveau. Na het weekend wordt het flink warmer en stijgt de temperatuur naar zomerse waarde. Dus mocht je denken, dit weekend heb ik niks te doen, je hoeft die korte broek nog niet naar zolder te brengen, want die heb je waarschijnlijk volgende week nog even nodig.
3: Continu verkeersupdate.
5: Met de snelheidscontroles van dit moment, de A7 Heerenveen richting Groningen, staan ze bij 168,3. Dan de A27 Utrecht richting Almere, staan ze bij 115,0. En dan nog eentje, de A50 Arnhem richting Eindhoven, staan ze bij 136,3.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
6: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
7: Damian van Os, Hard to Get.
8: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

Senna, kleine vogel. En nog steeds komen er dus ontzettend leuke berichtjes binnen. En ik had het net over het weer. Dat ik zei van nou, die korte broek die hoef je voorlopig nog niet op zolder te leggen. En ik krijg een berichtje van nou Niek, die korte broeken liggen nu gewoon langs de dikke truien. Wordt er niet goed van die rare temperatuurwisselingen iedere keer. De kledingkasten hier, een keer 5, zijn in ieder geval niet netjes opgeruimd. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want ook als ik het weer er even bij pak, vandaag rond de 10 graden. En als je dan iets verder kijkt naar volgende week, dan heb je gewoon de dinsdag en de woensdag dat het rond de 25 graden wordt. Dus op het ene moment moet je de dikke trui aan en de andere keer dan denk je van, nou, zullen we de barbecue maar aansteken? Nou goed, het is in ieder geval geen saai weer. Het blijft je maar verrassen. En nog steeds geld, jongens. Heb je een leuk verzoekje? We hebben nog 20 minuten de tijd om die allemaal te draaien. Dus laat het snel nog even weten in de app en dan kan ik dat nog even voor je doen.

als een beest. Mijn lieve schat, ik ben een prooi, te vangen met liefde.

Jovink en de Voederbiedels Brommers kieken. Ja, en ik vroeg net een paar platen, een paar verzoekjes voor in de weekendstemming te komen. Ja, na al die platen zijn we nu op zoek naar een plaat voor de mensen die nog aan het werk zijn. Die wel wat extra energie kunnen gebruiken. Dus dat is de vraag, welke plaat zet jij altijd op tijdens het sporten of tijdens het hardlopen? Welke plaat ga jij iets harder van lopen of krijg je juist wat extra motivatie tijdens het werk? Dus ja, om die mensen die nog wel aan het werk zijn een klein beetje te steunen vandaag. Heb jij zo'n plaat waar iedereen een beetje meer energie van gaat krijgen? Laat dat even weten, dan kunnen we die ook nog even draaien. Radio

Frans Duits, ik laat je nooit meer gaan. Ja, dan vroeg ik net om een plaat waar je wat extra energie van krijgt. Voor de mensen die eventueel nog aan het werk zijn. Ja, die kreeg een berichtje binnen. Nick, wil je de Rednecks draaien met Cotton Eye Joe? Heerlijk tijdens mijn late dienst. Ik kan hem wel goed gebruiken. Nou goed, dan ga ik die even instarten. En dat is ook de laatste plaat die ik van mijn kant kan instarten vandaag. Allemaal weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Dan wens ik jullie een hele fijne avond en alvast een heel fijn weekend. Morgen natuurlijk verzoek vrijdag bij Kevin. Dus mocht je vandaag een verzoekje hebben gehad die niet voorbij is gekomen of die je nu pas te binnen schiet. Nou, bewaar hem voor morgen. Van 9 tot 12 draait Kevin zeker ook die verzoekjes nog eventjes. Nogmaals, dankjewel en tot volgende week.

0: gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
12: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
16: Snijders, autobedrijf.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
16: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
21: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
22: Dit is Radio Continu.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: De nummer 1 in gezelligheid.
23: In heel Nederland.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
5: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
13: Radio Continu.
14: Damian van Os, Hard to Get.
15: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng-Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Kom dit hele weekend genieten in Emmen Centrum. Het is koopzondag van 1 tot 5 uur.
14: Gezellig winkelen in Emmen Centrum.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
18: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
19: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
20: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
21: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
15: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
15: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland.

is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
4: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
3: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
12: Radio Continu.
11: Damian van Os

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Weel deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Damian van Os, Hard to Get.
2: Ik speel geen

Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Weel deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.